zelfs jaft alle mensen leven in Odem en al het andere. En hij heeft dat zo gemerkt dat alle veldjes op de eerd van een mens stammen. En hij waar de ganze wereld wonen zullen en heeft er het tijd gezet en bestemd waar zij wonen zullen. Dit deed hij doorop dat zij naar God zitten zullen en waarmijnlijk aan pfeilen en vinger worden. Hij is werkelijk van ons allen niet wiet af. Dat wie leven, ons bewegen en überhaupt doorzend, is alle en aan, zoals een van jene Dichter gezegd hebben, wie zend ook zijne kinder. De mensen wat hem hadden ongevraagd dat hij door reden zal, wisten dat Paulus hadden een noorrecht, wo zij niet bekend met werden. Also dan hadden ze hem gevraagd, als hij te aanreden wordt. Dat zegt in kapitel 22, dan stond Paulus midden op dem Geschatzplatz ab en zei die Männer van Athen, ik zei dat die nur alle sieden han sehr religiös sind in de Jetta fürchten. Wils als ich hier ramjink in mi de Städte besag, wo je anbete, sag ich ein Altar, ab dem je schreven stond, zu den unbekannten Gott. Nu merk ich jünt mit dem Gott bekannt, den je anbete in ober nicht kann. Dei Gott, der de Welt in alles wat er benne is, gemerkt haft, is haar über Himmel in Erd, en woont nicht an Tempels, die met de hen gebüht sind. Also Paulus sagt dann auch, dat sie jenne von der Natur seien, dat alles wat wie seien kennen, haft wer gemerkt, dat dit erst nicht von selbst passiert. Da sind Menschen, die leven,